0: you a blessing.
1: You're listening to CFAM Radio 950.
2: Now, Die Herrliche Botschaft for Lodline and Sun Valley Tire in Winkler and Mandico in Plum Coulee.
3: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
4: Dit is de Herrliche Botschaft en ik zie Predia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de Sayem Sai gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongestalt van een jesseljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

doen en je zaagt haft en dat wie door aan je leven kennen, wil dat als ons ganz neu bewezen worden wie du bist. En dat er geen andere waag is voor ons, maar dat du beste waag. En ik bid dat in jeder einer die de horche deed, dit aannemen kan en je leven kan. Wil de beise vriend die wel ons verdorven, hij wil ons de waarheid waagnemen, en wie ober wel ons aan de waarheid houden en ons daarop vertrouwen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.